0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Steve.

aarde pomp je zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beek, lees toepen, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, als ze, joh. Dat is, zit er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toch.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beuk, lees toep, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is zo, joh. Dat is, zit er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.

mettre musique en harmonie, fier ami, quand tu te rends compte, man ami, il le plus d'un moyen, est-ce moyen, un jour, et tu. Maar was vrouw te lang het geet, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klaar drum. Maar was vrouw te lang het geet, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klaar drum. Slaat en kraftig op de drum, maar het goed toch mens wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaf und kaputt auf die Drum, man wird gut durch manchmal kommen, alles ist nur in der Welt, und sei immer so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wir haben ihn fast drauf und wie noch nie. Wir haben ihn, hier flog, dann morgen, ist morgen, und hügel. Het München heeft een ring, la roche niet in mijn zonneschijn. We gaan niet meer het kiel, wat ons zo'n tram leert. Tram met muziek en harmonie, vier amir vast de loon en drie op mij. Maar dan meer, hier de vuur, dan mooie, is mooie, en nu. On a la mette musique, on a harmonie, fier ami, quand je te l'envoie, tu m'y n'as ni, ma gamme.

0: De andere hebben een rhythmus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rhythmus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: League of Ponds on Extra Model Ponds.
1: What?
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, joh.

Overal voor me kut, kunt me zagen. Köln am Ring, dat is toch schön. Stand.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve,

0: me bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bongolo. Mama, give me money, make a go buy garina. Give me bongolo.
1: Bongolo.
2: Dag Sheng, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkositz! Ich bin der Steve.

Sapiezaden, kan er niet waar zijn. Momenten maal, we zullen zetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer te hebben, maar dit is maar, ja, maar toch.